0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hoogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. Het weer, eerst grijs met enkele buien, maar vanmiddag soms zon bij 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag verwacht ik meer bewolking dan gisteren in Lelystad. Ook kan een enkele bui ontstaan. Er zijn echter genoeg mooie momenten met de zon. In de eerste helft van de ochtend is het best fris. Vanmiddag wordt het bij een matige zuidwestenwind net als gisteren 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een beetje nattigheid. Daarbij koelt het niet verder af dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het overwegend bewolkt. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn. Ook is het soms nat. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag regent het vooral in de ochtend en in de middag. Een paar uur, soms flink door. De temperatuur is nog best aangenaam, maar de westelijke wind waait vrij krachtig, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een afgevallen container op de A12 Utrecht richting Arnhem is bij knooppunt Grijzoord de verbindingsweg naar de A50 richting Nijmegen dicht. Verkeer richting de A50 Nijmegen en Den Bosch via Arnhem omrijden via de A12, A325 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
4: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. En Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning, zag sportcommentator Marcella Mesker.
5: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
3: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hoogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Eén man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. Twee weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de Waaggarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Af en toe regent of motregent het licht. Soms komt de zon er eventjes bij. Later op de dag blijft het zo goed als droog en is de bewolking gebroken. Ondanks een vrij krachtige westenwind is het met vanmiddag 22 of 23 graden best warm voor begin september. Vanavond eerst enkele opklaringen en droog, later meer bewolking en soms nat. De wind blijft stevig doorwaaien en daardoor krijgen we een milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen ook veel bewolking, maar volgens mij hebben we de paraplu vaker nodig. Ook kunnen er flinke regenplassen ontstaan, want soms hoost het flink. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, ook waait het een groot deel van de dag flink. In het weekend is het beter, er is genoeg ruimte voor de zon en het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roel.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, het 7 kilometer file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De vertraging is 5 minuten. 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend-Valburg en Ravenstein in 8 kilometer file. En 10 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
4: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid. Ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
6: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys. Super volley. Doelpunt van de maand.
4: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort 5 minuten vertraging bij Kootwijk. 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampenoord en Knoopend Hattemerbroek. 5 kilometer file. 10 minuten op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort bij de A28. En op de N305 Dronten Almere 10 minuten bij Zeewolde in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de Waaggarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Af en toe regent of motregent het licht. Soms komt de zon er eventjes bij. Later op de dag blijft het zo goed als droog en is de bewolking gebroken. Ondanks een vrij krachtige westenwind is het met vanmiddag 22 of 23 graden best warm voor begin september. Vanavond eerst enkele opklaringen en droog, later meer bewolking en soms nat. De wind blijft stevig doorwaaien en daardoor krijgen we een milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen ook veel bewolking, maar volgens mij hebben we de paraplu vaker nodig. Ook kunnen er flinke regenplassen ontstaan, want soms hoost het flink. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, ook waait het een groot deel van de dag flink. In het weekend is het beter, er is genoeg ruimte voor de zon en het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roel.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 7 kilometer file. Meer dan 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst, 8 kilometer. 20 minuten is de vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek, 5 kilometer file. En 227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort bij de A28, 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
5: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
4: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
6: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
4: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naardenwest en Knoopend Eemnes. De vertraging is ook 10 minuten. 10 minuten ook op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naarden. 3 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulden en Amersfoort-Vathorst. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een onwelwording op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file. 1 rijstrook is dicht. De vertraging is al een half uur. En een kwartier op de N50 Hemmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen... en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden... zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde... 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen... die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch... Mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dicht gaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een 2e alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Af en toe regent of motregent het licht. Soms komt de zon er eventjes bij. Later op de dag blijft het zo goed als droog en is de bewolking gebroken. Ondanks een vrij krachtige westenwind is het met vanmiddag 22 of 23 graden best warm voor begin september. Vanavond eerst enkele opklaringen en droog, later meer bewolking en soms nat. De wind blijft stevig doorwaaien en daardoor krijgen we een milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen ook veel bewolking, maar volgens mij hebben we de paraplu vaker nodig. Ook kunnen er flinke regenplassen ontstaan, want soms hoost het flink. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, ook waait het een groot deel van de dag flink. In het weekend is het beter, er is genoeg ruimte voor de zon en het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boel.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een 3/4 vertraging tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 7 kilometer file, de weg is wel weer vrij. En verder een file nog op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Bij de A28 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A6 Emmeloord-Muiden, 4 kilometer file bij Almere-Oostvaarders. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Epe, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline-trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de Waaggarage volgend jaar 2 maanden dicht gaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een 2e alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Af en toe regent of motregent het licht. Soms komt de zon er eventjes bij. Later op de dag blijft het zo goed als droog en is de bewolking gebroken. Ondanks een vrij krachtige westenwind is het met vanmiddag 22 of 23 graden best warm voor begin september. Vanavond eerst enkele opklaringen en droog, later meer bewolking en soms nat. De wind blijft stevig doorwaaien en daardoor krijgen we een milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen ook veel bewolking, maar volgens mij hebben we de paraplu vaker nodig. Ook kunnen er flinke regenplassen ontstaan, want soms hoost het flink. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, ook waait het een groot deel van de dag flink. In het weekend is het beter, er is genoeg ruimte voor de zon en het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roel.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Je hebt 5 minuten vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Het rijdt langzaam tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: loopt.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dicht gaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BHW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Af en toe regent of motregent het licht. Soms komt de zon er eventjes bij. Later op de dag blijft het zo goed als droog en is de bewolking gebroken. Ondanks een vrij krachtige westenwind is het met vanmiddag 22 of 23 graden best warm voor begin september. Vanavond eerst enkele opklaringen en droog, later meer bewolking en soms nat. De wind blijft stevig doorwaaien en daardoor krijgen we een milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen ook veel bewolking, maar volgens mij hebben we de paraplu vaker nodig. Ook kunnen er flinke regenplassen ontstaan, want soms hoost het flink. Later op de dag klaart het weer op. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, ook waait het een groot deel van de dag flink. In het weekend is het beter, er is genoeg ruimte voor de zon en het blijft droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Liana Boel.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een 2e alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De kans op regen is de komende uren klein in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even doorbreken. De wind waait stevig vanuit het westen. Toch is de temperatuur prima. Later vanavond valt uit dikkere wolken soms wat regen. Ook vannacht is het nu en dan nat. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en regenachtig. Het kan ook een paar uur flink doorregenen. Aan de temperatuur verandert niet veel, ook is de wind nog erg aanwezig. In de loop van de middag klaart het wel op. In het weekend hebben we met heel ander weer te maken. Het blijft droog en het is prima nazomerweer met veel zon. Wel is het zaterdag iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 richting Apeldoorn heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo 20 minuten op onthoud. Dat komt door een geschaarde auto met een aanhanger en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. I swear.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
4: Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Waterberg staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. Ze zijn er aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De kans op regen is de komende uren klein in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even doorbreken. De wind waait stevig vanuit het westen. Toch is de temperatuur prima. Later vanavond valt uit dikkere wolken soms wat regen. Ook vannacht is het nu en dan nat. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en regenachtig. Het kan ook een paar uur flink doorregenen. Aan de temperatuur verandert niet veel, ook is de wind nog erg aanwezig. In de loop van de middag klaart het wel op. In het weekend hebben we met heel ander weer te maken. Het blijft droog en het is prima nazomerweer met veel zon. Wel is het zaterdag iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderlo 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knoop het Waterberg 5 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem. Dus het Gelredome Presikhaaf 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De kans op regen is de komende uur klein in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even doorbreken. De wind waait stevig vanuit het westen. Toch is de temperatuur prima. Later vanavond valt uit dikkere wolken soms wat regen. Ook vannacht is het nu en dan nat. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en regenachtig. Het kan ook een paar uur flink doorregenen. Aan de temperatuur verandert niet veel, ook is de wind nog erg aanwezig. In de loop van de middag klaart het wel op. In het weekend hebben we met heel ander weer te maken. Het blijft droog en het is prima nazomerweer met veel zon. Wel is het zaterdag iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen afrit Ommen en Staphorst is de vertraging een kwartier. Er staat een auto met pech. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging. Dat komt er een ongeluk op de A27. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Verderop bij Hoenderlo 5 minuten vertraging. Dan op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd, ook 5 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Zo was ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking en lichte regen. In het westen en zuiden later droger en wat zon bij ongeveer 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De kans op regen is de komende uur klein in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even doorbreken. De wind waait stevig vanuit het westen. Toch is de temperatuur prima. Later vanavond valt uit dikkere wolken soms wat regen. Ook vannacht is het nu en dan nat. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en regenachtig. Het kan ook een paar uur flink doorregenen. Aan de temperatuur verandert niet veel, ook is de wind nog erg aanwezig. In de loop van de middag klaart het wel op. In het weekend hebben we met heel ander weer te maken. Het blijft droog en het is prima nazomerweer met veel zon. Wel is het zaterdag iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht. Ook 10 minuten extra bij kwijt op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen de afrit Loenen en Schaarsbergen. En op de N237 vanuit Amersfoort naar Utrecht, tussen de afrit naar Zeist en Utrecht. Ook weer 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Doe je er een kwartier langer over. En je hebt 10 minuten vertraging op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector dreigde met juridische stappen. Nu zeggen de schippers toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het Commissariaat voor de Media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Het weer, in het noorden bewolking, soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode, 19 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de Waaggarage volgend jaar 2 maanden dichtgaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BHW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De kans op regen is de komende uren klein in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even doorbreken. De wind waait stevig vanuit het westen. Toch is de temperatuur prima. Later vanavond valt uit dikkere wolken soms wat regen. Ook vannacht is het nu en dan nat. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en regenachtig. Het kan ook een paar uur flink doorregenen. Aan de temperatuur verandert niet veel, ook is de wind nog erg aanwezig. In de loop van de middag klaart het wel op. In het weekend hebben we met heel ander weer te maken. Het blijft droog en het is prima nazomerweer met veel zon. Wel is het zaterdag iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Dat geldt ook voor de A28 bij Zwolle richting Amersfoort, voor het knooppunt Hattemerbroek. En 50 van Emmeloord naar Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. is de vertraging nu 20 minuten. En op de N309 Dronten richting Epe bij Elburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. De M50 vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Ook 10 minuten vertraging. Dat geldt ook weer voor de N309 van Dronten naar Epe bij Elburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad is dinsdagmiddag een grote batterij geopend. Die slaat de stroom op van de windmolens van Windplant Groen. Op het moment dat er wel stroom wordt opgewekt, maar niet genoeg wordt afgenomen. Die stroom kan dan weer in windluwe periodes worden gebruikt. De 86 windturbines van Windplant Groen staan verspreid in de gemeente Dronten en Lelystad. En ze kunnen jaarlijks 1,9 miljoen megawatt-hour aan stroom opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Gemiddeld goed voor het jaargebruik van zo'n 800.000 huishoudens. En afgelopen woensdag is de 40-jarige Harry R. uit Lelystad veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Deskundigen vrezen dat hij opnieuw gewelddadig zal kunnen zijn en mogelijk deze keer met dodelijke afloop, als hij niet intensief wordt behandeld. Ze stellen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline-trekken en een drugsprobleem. Hij is eerder veroordeeld geweest voor huiselijk geweld en heeft in het verleden ook al TBS met voorwaarden gehad. 2 weken terug verklaarde zijn vriendin nog dat ze spijt had van haar aangifte en wilde dat hij weer thuis kwam. De rechtbank zag geen reden om van het deskundige advies af te wijken. Daarom zal er behandeld worden binnen het kader van TBS met dwangverpleging, zo meldt Omroep Flevoland. Het is onontkoombaar dat de wagengarage volgend jaar 2 maanden dicht gaat voor een verbouwing. Het is wel de minst ingrijpende sluiting van een aantal varianten die voorlagen voor de verbouwing. Dat meldt het college van BMW in antwoord op de vragen van diverse raadsfracties. Aanvankelijk was er steeds sprake van dat de oprit van de garage verlegd zou worden naar station Balkon Noord, langs het spoor, waar nu nog de tijdelijke koffieshop staat. Dat blijkt echter niet mogelijk. Er lag nog een tweede alternatief op tafel, om de ingang namelijk te verplaatsen naar het bestaande parkeerterrein bij de ijssalon. Die locatie blijkt echter te klein en ligt ook te dicht op de bestaande appartementen. En het gedicht van de week komt deze week van de hand van Miss Fly, oftewel Robin Orsel. Het gedicht heet Zombie Apocalypse en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De kans op regen is de komende uur klein in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even doorbreken. De wind waait stevig vanuit het westen. Toch is de temperatuur prima. Later vanavond valt uit dikkere wolken soms wat regen. Ook vannacht is het nu en dan nat. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en regenachtig. Het kan ook een paar uur flink doorregenen. Aan de temperatuur verandert niet veel, ook is de wind nog erg aanwezig. In de loop van de middag klaart het wel op. In het weekend hebben we met heel ander weer te maken. Het blijft droog en het is prima nazomerweer met veel zon. Wel is het zaterdag iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. De rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij.
7: Radio Lelystad. Dance Classics met Martin Rodenburg.

voordat je het weet is het 7 uur geweest. Het is donderdagavond hier bij Dance Classics. Radio Lelystad is weer van start gegaan. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. Daar komen de 2 uur bij je. Met weer overheerlijk disco-geweld. Ook wel weer wat trieste nieuws. En we gaan maar meteen beginnen daarmee. Want ons Radio Lelystad-icoon, de programmamaker Wilde Vries, en ook presentator en fantastische programma's heeft hij gemaakt, 80 jaar geleden uit overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud Nederlands. En sinds 1988 zit hij eigenlijk al bij de omroep. Het was wel even schrikken. 80 jaar. Wil, we gaan je ontzettend missen. En we gaan zometeen ook een mooi nummer voor je draaien. Het zal geen Nederlandstalig zijn, want dat past weer niet in mijn show. Maar je blijft in ons hart zitten. Wat gaan we wel doen? DJ Cees hebben we, die natuurlijk zo rond half 8 voorbij gekomen. We hebben de Summit Mix nummer 8 van Ron Bunschoten die voorbij gekomen. En voor de rest veel bekend werk en hele, hele mooie uitvoeringen van bekende nummers. Mooi. We gaan meteen maar de start maken. En dat gaan we doen met eigenlijk een nummer van 8 Wonder. En het nummer ken je denk ik wel, want het nummer luistert naar de naam I'm Not Scared.

Great Wonder met die mooie zangeres Patsy Kensit. Het nummer I'm Not Scared, oftewel J'ai Pas Peur. In het Frans. Het nummer is geschreven door de heren van de Pet Shop Boys. En het is ook wel vertolkt door...

Mooi. We gaan lekker verder hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Ook alweer eigenlijk een aparte plaat. De 12-inch remix versie van het nummer Obsession. Het komt van de band Animotion.

moet eerlijk bekennen, toch wel een indrukwekkend nummer, hoor. An Emotion met het nummer Obsession, de 12-inch remix-versie hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Elke donderdag van 7 tot 9. Met alleen maar een disco uit de 70s, 80s, af en toe een wat nieuwer nummertje en met hele mooie remixen. Nog één nummer te gaan en dan gaan we naar de eerste DJ Cees remix toe. Van zeker weten een heel bekend nummer. Ik denk dat je deze ook wel kent. De verbouwde versie.

Greg Packer. Oftewel Dr. Packer, de remix. Het dames trio Apollonia 6. Met het nummer Nasty Girl, Living in a Fantasy. Absoluut lekker gedaan. Hier houden wij wel van. Goed, hoe laat leven we? Jawel, we zitten altijd zo rond 7:30 en dan komt hij voorbij. DJ Cees met zijn remix van een hele bekende plaat. En dat is er eentje van Alicia.

dan nummer 8 van de Summit Mix van Ron Bunschoten. En ook daar zijn we heel blij mee. En dit is ook zo'n ontzettend lekker nummer. Hier bij Dance Classics, The Average White Band. De originele 12-inch uitvoering van het nummer Let's Go Round Again.

Het is toch wel een van mijn favoriete nummers van The Average White Band. Pick Up The Pieces is ook wel lekker, maar deze originele 12-inch mix-uitvoering van het nummer Let's Go Round Again mag er ook wel zijn. En luister even naar het einde, die is ook wel lekker hoor. Ik zal even mijn mond houden.

Over tijd gesproken, het is tijd voor de Summit Mix nummer 8 van Ron Bunschoten. De 8e alweer. En tot dusver alle 7 die we gehad hebben, fantastisch. En ga ervoor zitten, deze is ook erg lekker. Aan het einde van de mix vertel ik je wat je gehoord hebt.

lekker. De Summit Mix nummer 8 van niemand minder dan Ron Bunschoot. Hij heeft er echt een hele hoop gemaakt. Ik geloof dat ik er iets van 25 heb liggen. Dus we kunnen nog wel eventjes voort met dit heerlijke werk van Ron Bunschoot. Maar goed, wat heb je allemaal gehoord hier? Part 8, de Retro Classics en Modern Jams. Je hoorde de Cool Notes met Spend the Night, Cashflow, Mine All Mine. Mark Anthony hoorde je met 1919 Main Street. Michael Jackson, Can't Let Her Get Away. En je hoorde ook Teddy Riley samen met Tammy Lucas, It's Good to You. Silk hoorde je, Baby It's You. Troop, but That's My Attitude. En dat was een soort a cappella. The Mac Band en de McCampbell Brothers met Roses Are Red. En net nog Level 42 met het hele mooie Something About You. Mooi. We gaan hier verder met lekkere muziek bij Dance Classics Radio Lelystad. Cameo. De originele 12-inch uitvoering uit Engeland. Overbekend natuurlijk, het nummer Candy.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dance Classics met Martin Rodeburg.

denk ik toch wel de grootste hit van de Human League. Alleen niet in deze uitvoering. Dit was de uitvoering die je destijds veel in de discotheken hoorde. Het nummer Don't You Want Me, maar dan die extended dance mix. Grotendeels instrumentaal, maar who cares als je in een discotheek staat. Goed, 2 uur voor start gegaan. We zijn er nog tot 9 uur met heel veel lekkere muziek. En 1 hele mooie ballad ga ik ook voor je draaien. Ten nagedachtenis van Wil de Vries, die afgelopen dinsdag de Radio Lelystad-icoon is overleden. Maar we gaan eerst nog even lekker luisteren naar Kerry Lucas. Het nummer Show Me Where You're Coming From.

Heerlijke plaat van Kay Lucas hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Het nummer Show Me Where You're Coming From. Ja. Het heeft ons allemaal hard geraakt. Afgelopen dinsdag ons Radio Lelystad-icoon Wilde Vries overleden. De man heeft heel veel betekend voor onze station. Jawel, met recht een icoon. En de beste man heeft zoveel mooie muziek gedraaid en gemaakt. Was een geliefd mens binnen de crew. En ja, we zijn er allemaal eigenlijk best wel zwaar kapot van. Dus ik ga er wat aandacht aan besteden. Het is geen dance classic. Ik kon niet de geschikte dance classic vinden voor Wil. Maar wel een hele mooie plaat met toch wel een beetje een fantastische betekenis. De familie en de vrienden en de radiocollega's. Allemaal heel veel sterkte met dit verlies. We gaan luisteren naar een nummer van Anderson, Bruford, Wakeman en Howe. De meeste bandleden... die

de stem van John Anderson. Hij doet het samen met Bruford, Wakeman en Howe. Het nummer The Meeting. Ter nagedachtenis van Wil. Je blijft in ons hart, Wil. En ik hoop dat je je rust kan vinden. We houden van je. En hoe gek het ook klinkt, dan moet je weer terug naar de orde van de dag. Deze donderdagavond. Want zoals Wil ook zou zeggen, de show must go on. Loose Ends. In een speciale clubmix-uitvoering van Frankie Knuckles, het nummer Hanging on a String.

zeer, zeer fraaie uitvoering van het nummer Hanging on a String. Je weet het, hier bij Dance Classics hoor je toch wel heel vaak wat andere uitvoeringen als het origineel. De Frankie Knuckles Club Mix uitvoering van de band Loose Ends. Ik denk wel hun meest bekende plaat, Hanging on a String. Goed, wat verser werk kan dat? Jawel. We gaan naar de nummer 2. Het zal je totaal niks zeggen hoor, deed het mij ook niet. Jazzy Funk samen met Stéphane Digéso. En die ken ik dan weer wel. Samen met James John Funk. Luister even naar dit werkje, wat vrij recent is. Kunnen ze de 80's nog spelen?

Het is min of meer een beetje vers van de pers. Maar als je zegt, het komt bijvoorbeeld uit 1986, geloof je het ook. Jazzy Funk samen met Stéphane de Gisot en James John, het nummer Funk You Up. Ja, dit mogen ze voor mij blijven maken, hoor. Heerlijk. Dus even geen 70s en 80s. 2026, dat is het jaar. Totaal verbouwd. Het is geen disco-nummer. Maar in deze versie kan je hem wel draaien. De revive van Dario Caminita. Het is een nummer van Roy Orbison. Ik hoor je al denken, hè? Op de donderdagavond bij Dance Classics. Roy Orbison. Ja, wel het mooie. You got it. Luister even naar deze verbouwde uitvoering.

ook netjes zeggen, is dit apart of dit? Een klassieker, regelrecht een klassieker. Een fantastische plaat van Roy Orbison. Het nummer You Got It. Maar ene meneer Dario Caminita moest naar even wat aan vreubelen. Hij heeft er een soort van remix. Hij noemt het dan een revive van gemaakt. Zo kan je erop dansen. You got it, inderdaad. Zo kan je er lekker op dansen. En op een dansfeestje kan je het nummer draaien. Geldt zeker voor de volgende. Even de mooiste uitvoeringen van het nummer Do I Do. The one and only Stevie Wonder.

Het is een heerlijke uitvoering van het nummer Do I Do, Stevie Wonder hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Luister ook even naar dit zeer fraaie einde.

hit voor Rufus samen met Chaka Khan. Later solo gegaan natuurlijk deze dame met mooie muziek. Ain't Nobody. We kennen hem allemaal. The Fingerman Edit hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Daarmee zijn we toegekomen aan het laatste nummer van deze avond wat mij betreft. En dat gaat natuurlijk een knaller worden die we ook allemaal kennen. Maar zoals jullie mij kennen, wel weer een speciale uitvoering. De remix van het nummer Don't Go, de band Yazoo en Alison Moyet en Vince Clark. Die twee zaten in de band. Vince Clark met Andy Bell naar Erasure gegaan en Alison Moyet weten we allemaal, hè, solo gegaan. Maar wat scoorden ze een fantastische hit met het nummer Don't Go. Ik wens je nog een fijne avond en geniet lekker van de muziek bij Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: is Myron Mania.
1: Ja, en vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je een hele fijne avond. Je luistert naar Myron Mania en dat komt maar mooi uit. Want dat betekent dat jij van 9 tot 10 verwend wordt met de meest uiteenlopende playlist, waar ik hoop dat ik er een rode draad in kan verwerken en jij me uiteindelijk gaat vertellen of dat daadwerkelijk gelukt is. Nou ja, of jij nou een hele goede avond hebt of niet, dat maakt verder niet zo enorm veel uit. Ik zit toch wel. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat, maar mocht het niet zo lekker gaan, when life gives you hell, er zijn een paar dingen waar je dan op kan rekenen. Je kan natuurlijk even rustig naar buiten gaan. Je kan eventjes een lekker kopje thee nemen. Of je luistert naar The All American Reject met Gives You Hell.

0: stijl van Sam Brown. Ah, oh, wat klinkt dat toch lekker zo. En dan ook nog naar Gives You Hell, omdat er toch een klein beetje dynamiek in mag zitten. Vind ik wel lekker op mijn avond. Ik hou ook van segmentjes. Wat betekent?
1: De Piraatplaat.
0: Ja, bij de Piraatplaat kijk ik voornamelijk naar nummers die of iets hebben geleend van een ander dat niet helemaal tof is, of dat het wel uitgesproken is en dat het meer gewoon in de volksmond gewoon een beetje raar is. Dat maakt verder niet uit. Dus bij deze heb ik er eentje gekozen. Dit is allemaal goed uitgepraat. Hè. Dit is gewoon een cover van iemand en die heeft het mooi gemaakt. Maar de reden waarom ik het diefstal vind is als volgt. Want de cover, en dat gebeurt wel vaker, is namelijk veel bekender dan het origineel. Want het, het nummertje gaat zo. Naar het piano is eigenlijk het belangrijkste. Daarmee herken je hem gelukkig als het goed is meteen al. Zo, ik kom niet uit mijn woorden. Dit is namelijk Skinny Love. Of in ieder geval de Purdy versie ervan. Die gaat zo.
2: Come on, skinny love, just last year.
0: Nou, heerlijk intiem natuurlijk, maar dat komt van een heel ander nummer af. Namelijk van Bon Iver. En een goede kans dat je die niet kent. Maar dat is de originele songwriter. En die heeft dat namelijk gedaan op een best wel merkwaardige manier. Hij is namelijk, toen hij doodziek was en hij net uit zijn band gekikt, zijn vriendin die had hem net verlaten, is hij in een hutje gaan zitten in Wisconsin. Heeft hij een microfoon gepakt en is hij gewoon gaan schrijven. En dit album is eruit gekomen. Je voelt gewoon de emotie hierin, ondanks dat je bijna niks hoort. Dus hier komt-ie.

0: Ah, toch wel lekker. Hebben we een beetje de emotionele nummers al gehad? Zo zijn we toch wel redelijk lekker snel door de tijd aan het heen gaan. Oh, wat vind ik dit fijn. Heb je nou naar je zin, vind ik natuurlijk heel fijn. Ik hoop dat ik je avond lekker kan indelen. En anders weet ik wel wat je met je weekend kan doen.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, want we kunnen zover. Het is eindelijk zover. Het september is aangebroken en er is eindelijk wat te doen. In Corneel in ieder geval, daar heb ik wat kunnen vinden. Want er zit weer een skavondje aan te komen. Dan hoor ik je natuurlijk zeggen, oh wat leuk, weer een skavondje. Maar dit is geen, hoe noem je het, coverbandje of dergelijke. Dit is gewoon hun eigen repertoire. Want het is niemand minder dan de Shakedown Eat. Moet ik even goed zeggen. En die is er zaterdag. Dus heb je zin in een skavondje en wil je lekker het seizoen aftrappen? Weet je in ieder geval wat je op zaterdag kan doen? En in de tussentijd kan ik jou dus heel even verwennen met wat ska. En ik dacht, wat is er nou leuker dan een beetje griezelen? Wauw. Ja, de koude maanden zitten er toch weer aan te komen. Ik heb altijd wel zin in Halloween. Dat is een beetje, zeg maar, je hebt die Indian Summer. En daarna gaat het naar de spooky vibes. Dus hier, Ghost Town van de Specials.

0: blijft toch altijd genieten zo op de donderdagavond. Fijn dat je nog steeds luistert naar Myromania. We zijn lekker bezig en ik hoop dat je een beetje uithoudt. Wel, je hebt nog 26 minuten met mij te doen, maar geen zorgen. Ik heb nog een hele hoop leuke dingen om met je te delen, zoals...
1: De dagplaat.
0: Ja, bij de dagplaat gaan we kijken van wat is er nou verder allemaal gebeurd in de wereld. Een lange tijd geleden en dat kunnen we vandaag vieren. Normaliter kijk ik naar nummers die vandaag 30 jaar of ouder zijn geworden. Maar vandaag is het ook wel een enorm leuke dag. En dat heeft te maken met de radiowereld. En dan voornamelijk Hilversum 3. Want het blijkt zeg maar dat op de dag, zeg maar, de dag van vandaag, op 3 september op 1975, de eerste stereo-uitzending was. Vanaf dat moment was de radio eigenlijk van mono naar stereo. Nou, wat dat voor jou betekent eigenlijk, is dementie. Je hebt gewoon veel meer dingen erbij. En ik laat je het een klein beetje uitleggen. Vroeger, als je dingen opnam, had je eigenlijk maar één signaal. Zeg maar één speakertje en daar werd alles ingepropt. Toen kwamen ze met de stereo. Dat betekent aan twee kanten. Dus je hebt links en rechts heb je een speaker staan. En dat geeft je dus de mogelijkheid om het links af te spelen. Rechts. Of bij beide tegelijk. En als je beide tegelijk doet, dan krijg je geluid uit het midden. Nou, super handig, want daardoor kon je een gitaar naar links gooien. En piano naar rechts, of een drumstel of dergelijke. Zoals bij een wall of sound setup, zoals mixers gebruiken. Of een LCR, wat staat voor left, center en right. Nou, genoeg om over te lullen in ieder geval. Maar een band die daar in ieder geval veel mee naar voren komt, is een van mijn favorieten, Pink Floyd. Die heeft hier toch wel aardig gebruik van weten te maken in hun albums. En ik wil je daarom ook gewoon uitnodigen. Zet je radio even op standje burenruzie of pak even een koptelefoon erbij. Want dan kan je pas eigenlijk goed horen wat er eigenlijk allemaal afspeelt hier links en rechts. En dan weet je waarom het zo trippy is. Ik ga niet te veel onderbreken. Ga gewoon lekker zitten en ik zie je zo meteen weer. Hier heb je Have a Cigar van Pink Floyd.

0: Ja, lullig zo'n trucje eigenlijk, hè? Maar dit trucje was niet mogelijk zonder stereo. Dus dat wilde ik even met je delen. Nu kan het feestje dus echt pas beginnen. Zie je zo weer.
1: Je luistert naar Myron Mania.

0: Everybody, Backstreet... Nou, Backstreet Boys, wat ging dat toch lekker, hè? Nu weet je in ieder geval wat eraan zit te komen de rest van het kwartiertje. Want ik wil je gewoon lekker aan het bewegen hebben. En dat doen we zo.
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, sorry, je moet er even een beetje snel doorheen, hè. Want Lelystad Dance Event. Ik doe dit nu al elke week. Ik wil graag weer een dance event organiseren in Lelystad, zoals het verder zegt. Alleen in de tussentijd kan het dus zo zijn dat ik het hele budget niet heb. Ik heb een budget voor één nummer. Dus wat ik namelijk doe, ik zet gewoon een DJ neer van Nederlandse bodem met de oproep en de vraag of zij je dan willen sponsoren. Dus Martin Garrix, even knipoogje naar jou, hè. Kom je alsjeblieft even in mijn DM sliden. Dan vind ik het heel leuk om een beetje te organiseren. Ik zeg niks, hoor.

0: Ja, die Martin Garrix die moet wel denken van, ja, allemaal leuk en aardig. Maar als je mijn nummer gaat inkorten, ja, dan gaat het natuurlijk niet gebeuren verder. Nou, misschien dat David Guetta en Teddy Swims er anders over denken. In de tussentijd is het alweer zo laat, hè, dus we gaan door.
1: Standje Plankgas.
0: Ja, bij Standje Plankgas weet je dat het einde in zicht komt en dat ik jou eigenlijk moet bedanken voor een hele fijne avond. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk wat we weer hebben neergezet. Ik ben er weer lekker doorheen gegaan en ik hoop dat jij ook gewoon een hele lekkere en snelle avond zo hebt gehad. En anders heeft het volgende nummer of het nummer daarna gaat er dan zeker mee helpen. Ik wil je dus graag uitnodigen om volgende week weer lekker aan te schuiven op de donderdagavond. Dan doe ik dit dus gewoon weer voor je. En dan laat ik je deze keer achter met Stone Sour en met Nirvana. Maar eerst natuurlijk het belangrijkste nummer.
2: If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close. My secret's safe.

0: Ja, ik laat je natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Dus hier hebben we al een lekkere doorbeuker. Stone Sour Song 3. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Ik heb zometeen nog voor je Heartshapebox. En terwijl deze lekker rustig afloopt, nogmaals, hele fijne avond. En kom alsjeblieft op donderdag terug. Je doet er maar een heel goed, een fijn plezier mee. Dus denk gewoon even aan me. Dan denk ik ook aan jou. Beloofd? Doen we het zo.
1: Donderdagavond. Tijd voor My Romania.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis, en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10.